Gaya, we, oh, Gaya, Gaya, we, oh, Gaya, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, oh, Gaya, we, o